0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Boonstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van de slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

no, no, wait. Yeah, that one over there. Yeah, I see.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Horloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Bakkum is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 4 uur. De fietser reed op het fietspad langs de Heerweg toen een auto uit het duingebied kwam rijden. Die kwam over de Noorderstraat. De automobilist zag de fietser daarbij mogelijk over het hoofd. Behalve de ambulance en de politie kwam ook de boswachter ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak ondertekend om de gutto beter te beschermen. Dat deed Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor gutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De vernielde flexsplitser aan de Egmonderstraatweg tussen Egmond aan Den Hoef en Egmond aan Zee is weer terug. Na reparatie controleert de mobiele flitspaal sinds donderdag opnieuw de snelheid in beide richtingen. De flitser werd vorige maand zwaar beschadigd door vandalisme en werd toen weggehaald. Volgens de gemeente Bergen rijden veel automobilisten op de Egmonderstraatweg harder dan de toegestaande 50 km per uur. Het strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hagen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbossen Zeewering. Door de afslag van het strand is de huidige locatie niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Arthur Dontje hoopt in oktober met de bouw te kunnen beginnen. Mocht dat niet lukken, dan vreest hij dat het paviljoen permanent sluit. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: agenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Wakey, wakey.
6: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
7: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
8: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
9: Oeh, oeh, oeh, oeh.
10: Kees, ben je daar?
11: Ja? Ja?
6: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
12: Hallo.
6: Redactie@rtv80.nl.
8: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
6: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
8: En doen we het stil op de radio.
10: Apart.
8: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Bakkum is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 4 uur. De fietser reed op het fietspad langs de Heerweg toen een auto uit het duingebied kwam rijden. Die kwam over de Noorderstraat. De automobilist zag de fietser daarbij mogelijk over het hoofd. Behalve de ambulance en de politie kwam ook de boswachter te plaatsen om eerste hulp te verlenen. De binnenstad van Alkmaar zoekt naar een nieuwe centrummanager. Winkeliersvereniging Het Bolwerk heeft afscheid genomen van Karin Kalverboer, die 1,5 jaar geleden aantrad als centrummanager. Volgens de vereniging was Kalverboer niet de aangewezen persoon voor de ambities die er zijn voor de Alkmaarse binnenstad. Het einde van het contract van de centrummanager zou in goed overleg zijn besloten. In de zaak van de reeks gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland heeft het Openbaar Ministerie nog geen beslissing genomen of het tipgeld wordt uitgekeerd. 5 jaar geleden stelde justitie een beloning van €65.000 in het vooruitzicht voor de gouden tip. Afgelopen week werden de hoofdverdachten definitief veroordeeld. Justitie laat aan Streekstad Centraal weten dat eind september bekend wordt of het tipgeld geheel of deels wordt uitgekeerd. Het cameratoezicht in de Bannerwaard en Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat de camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het...

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 22:00... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Dijk en Waard wil miljoenen investeren in het vernieuwd stadshart van Heer Hugo Waard. Dat heeft het college van Dijk en Waard aangekondigd. Het centrumgebied rondom Middenwaard moet levendiger en afwisselender worden. De gemeente spreekt de ambitie uit om zo'n 1500 woningen aan het gebied toe te voegen. Het college omschrijft de herontwikkeling van het stadshart als een project waar heel Dijk en Waard profijt van heeft. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak ondertekend om de gutto beter te beschermen. Dat deed Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor gutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De Alkmaarse fractie van het CDA heeft raadsvragen gesteld over het hittebeleid in de gemeente. Tijdens hittegolven kunnen overheden maatregelen nemen om inwoners te beschermen. Alkmaar nam tijdens de hittegolf in juni de beslissing om de kaasmarkt af te gelasten. Het CDA vraagt naar aanleiding daarvan om een uitgewerkt hitteprotocol. Daarin zou Alkmaar ook koelteplekken kunnen aanwijzen voor mensen die de hitte willen ontwijken. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van de rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming op de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook in Alkmaar behoefte aan en zou de gemeente moeten meedoen aan deze regeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Tech-gigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Dijk en Waard wil miljoenen investeren in het vernieuwd stadshart van Heer Hugo Waard. Dat heeft het college van Dijk en Waard aangekondigd. Het centrumgebied rondom Middenwaard moet levendiger en afwisselender worden. De gemeente spreekt de ambitie uit om zo'n 1500 woningen aan het gebied toe te voegen. Het college omschrijft de herontwikkeling van het stadshart als een project waar heel Dijk en Waard profijt van heeft. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak ondertekend om de gutto beter te beschermen. Dat deed Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor gutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De vernielde flexsplitser aan de Egmonder Straatweg tussen Egmond aan Den Hoef en Egmond aan Zee is weer terug. Na reparatie controleert de mobiele flitspaal sinds donderdag opnieuw de snelheid in beide richtingen. De flitser werd vorige maand zwaar beschadigd door vandalisme en werd toen weggehaald. Volgens de gemeente Bergen rijden veel automobilisten op de Egmonder Straatweg harder dan de toegestaande 50 km per uur. Strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hagen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbossen Zeewering. Door de afslag van het strand is de huidige locatie niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Arthur Dontje hoopt in oktober met de bouw te kunnen beginnen. Mocht dat niet lukken, dan vreest hij dat het paviljoen permanent sluit. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkt de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: van... Ja, er schijnt niet de zon. Nee, inderdaad, bij AH wel. The Sun Always Shines on TV. Ik zal zeggen welkom bij het eerste gedeelte van Typisch 80.
1: Het komende uur. De beste hits van de afgelopen 25 jaar. 25 jaar. Dit is Typisch 80. Typisch 80. Met André van Straten. André van
0: Straten. Ik zal zeggen een hele goede morgen. Welkom bij het eerste het gesproken programma, inderdaad. Oh, geen des wakker. Maar wel typisch 80, 2 uur achter elkaar tot klok van 12 uur... met de hits uit heden en verleden. En natuurlijk ook niet te vergeten, namelijk wat is er aan de hand bij de klant. Een stukje van vinyl gaan we draaien, 1987. En ook niet te vergeten, namelijk het regio nieuws, het weer, Meet in Holland en live in concert kun je het eerste uur dus allemaal gaan verwachten.

0: wat valt er op eigenlijk in de krant? We beginnen eigenlijk met het parool. 15 dagen per jaar je huis verhuren. Wat de strenge Airbnb-regels betekenen voor Amsterdammers. Of ze eigenlijk iets uithalen, dat is vraag 2. Dat is namelijk deze in het parool.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: En dan komen we bij het Algemeen Dagblad. Trump waarschuwt de vermeende moorddreigingen. Na vermeende moorddreiging, zo goed uitspreken, van Iran. Het hele land zal worden vernietigd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het leger opdracht gegeven zich eigenlijk voor te beramen op aanvallen op Iran als Teheran probeert hem te vermoorden. Trump stelt dat de Iraanse regering op meerdere plaatsen in de wereld heeft gedreigd hem te doden. Hij geeft daarvoor geen heitels, hij heeft daarvoor geen bewijs. Volg de ontwikkelingen in de Verenigde Staten via ons live-log van het Algemeen Dagblad.
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: En dan kwam uit bij de Volkskrant. Namelijk een airco alleen voor de elite. Niet meer aannemers draaien deze zomer overuren. En dat is deze in de Volkskrant.
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: En dan komen we uit bij het Noord-Hollands Dagblad. Een op dienst halen man uit het water in het centrum van Alkmaar. Een man is in de dag van vrijdag op zaterdag in het water beland bij het Waagplein in het centrum van Alkmaar. Het slachtoffer is door de hulpdienst uit het water gehaald. Het is nog onduidelijk hoe de man te water is geraakt. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident. Het is maar dat je weet, dus tot zover.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: Jawel, hoogst tijd van een stukje vinyl, inderdaad. Niet meer onder ons, maar de muziek wel. Hij was een Queen, heel bekend.

0: leuke van vinyl. Freddie Mercury en The Great Pretender. En zo loopt ze weg. En zo zeggen wij hoog tijd voor het volgende item namelijk. Dat is namelijk... hè? Je raadt het al.
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Inderdaad, we gaan zo weer verder. Weet je wat we ook gaan doen in 2 uur? Namelijk, eentje gaan we even erbij halen. Dat is Gaynor Hopkins. Dan denk je van, wie is dat nou weer? Ja, artiestennaam is namelijk Bonnie Tyler. In 2 uur in de tweede bank. En natuurlijk ook niet vergeten, namelijk Meteor Holland, regennieuws en het weer. Hij is deze wel All Saints, Pure Shoes. Kom maar, mogen weer, gas erop.
1: Ah, daar gaat hij weer. Radio 80.

0: lang om het niet.
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Bakkum is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 4 uur. De fietser reed op het fietspad langs de Heerweg toen een auto uit het duingebied kwam rijden. Die kwam over de Noorderstraat. De automobilist zag de fietser daarbij mogelijk over het hoofd. Behalve de ambulance en de politie kwam ook de boswachter te plaatsen om eerste hulp te verlenen. De binnenstad van Alkmaar zoekt naar een nieuwe centrummanager. Winkeliersvereniging Het Bolwerk heeft afscheid genomen van Karin Kalverboer, die anderhalf jaar geleden aantrad als centrummanager. Volgens de vereniging was Kalverboer niet de aangewezen persoon voor de ambities die er zijn voor de Alkmaarse binnenstad. Het einde van het contract van de centrummanager zou in goed overleg zijn besloten. In de zaak van de reeks gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland heeft het Openbaar Ministerie nog geen beslissing genomen of het tipgeld wordt uitgekeerd. 5 jaar geleden stelde justitie een beloning van 65.000 euro in het vooruitzicht voor de gouden tip. Afgelopen week werden de hoofdverdachten definitief veroordeeld. Justitie laat aan Streekstad Centraal weten dat eind september bekend wordt of het tipgeld geheel of deels wordt uitgekeerd. Het cameratoezicht in de Bannerwaard en Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat de camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Ja, dik en dik. 3 minuutjes om de klok van half elf alweer. De ochtend begint in het noorden en midden van het land met lage bewolking en lokaal ook mist. De mist trekt op en eigenlijk in de loop van de ochtend zal ook de lage bewolking geleidelijk verdwijnen. Bij matige noordoosten en noordenwind liggen de maxima tussen de 25 en 31 graden. Vanavond is het zonnig. In de nacht koelt het af naar 14 tot 18 graden. Later vannacht kan in het noorden opnieuw lage bewolking en mist vanaf zee binnentrekken. Kijken naar morgen. Ja, weinig weer. Volop zon bij 24 tot 32 graden. Dat belooft wat te worden. Onderweg. Wie heb ik voor je klaarstaan? In Made in Holland. Broederlieve. Ofwel broederliefde. Inderdaad. Jungle. Je komt er zo aan.

Made in Holland uit 2016. Broeder, liefde en jungle. Onderweg, Jennifer Lopez. Samen met Jara Kiss en die hele mooie Jenny van de Blak. En dit is Sasha. En ik voel me zo alleen. I feel low.

rustig aan. Phil Collins en You Can Hurry Love. En daarvoor Jennifer Lopez samen met Jackie en Styles en Jennifer LeBlanc en Sasha en I Feel Lonely. Daar trapte mee af. Voor je het weet zijn we toegekomen aan het laatste item van het eerste uur. Alweer namelijk live in concert. En wie dat is, hou ik een beetje in het midden. Ook nog onderweg Louis Fancy samen met Daddy Yankee en Despacito. En dit is die hele mooie van Seventh Garden. En I Want You Here. In typisch 80 op Radio 80.

0: van Seventh Garden. Hey, want you, we zijn toegekomen aan het laatste einde van het eerste uur alweer, namelijk live in concert. Signed, sealed, delivered and yours. Stevie Wonder, maar dan de live versie. Ik zou zeggen tot straks in het tweede gedeelte van Typisch 80.
1: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Concert. Live in Concert.
2: Next record, which is out as of now.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

In het tweede gedeelte van Typisch 80, het programma is het koffie, de lunch, de hits, het heen verleden. En natuurlijk, ja, wat gaan we doen? Inderdaad, hoogstijd voor een stukje van vinyl. En daarna het regio nieuws, het weer. We gaan een artiest gaan we eren. Onder de naam Gayno Hopkins. Ofwel Bonnie Tyler. Die gaan we eren in de twee hitsbank. En als afsluiter de 80s Dance Classic aan je twee uur dus.

0: zeggen.
1: Suzanne en Freek en halverwege en daar Phil and the People en Lijn Morning Sun. Heerlijk. Ik zal zeggen, hoogst tijd voor...
2: Wat gaan we doen?
1: Inderdaad, wat gaan we doen? Kleurrijke kunst van Natalia. Olis Schurk, als ik goed uitspreek. Te zien bij het Winterkerkje in Groet. De uit Oekraïnse afkomstige kunstenares Natalia exposeert tot...

0: Verder is Natalia zelf elke maandag van eigenlijk 5 tot en met 9 uur 's avonds in eigen persoon aanwezig in het Witte Kerkje. En dat is te vinden aan de kerk Brink in Groet. Het is maar dat je het weet. Dus tot zover.
1: Wat gaan we doen?
0: Ja. We gaan een stukje draaien voor vernieuwd. Want ik zat de hele tijd al te kijken, een beetje op internet. Van ja, is hij als single uitgebracht? Ja, hij is ooit als single uitgebracht in 1978. Maar het heeft een beetje een dubbele A-kant. Want kant A, dat stond Rasputin op. En dit is Painterman. En ja, maar dan niet de standaard, maar een beetje de maxi-achtig. De 12-inch.
2: De hits uit heden en verleden.
0: Nee, van start. Dat doen we nog niet. Nee, we gaan gewoon lekker deze opstarten. Inderdaad. Heel bijzonder. Een dubbele A. Oh. 8 weken. 9 weken in totaal in de top 40 gestaan. Hoogste positie nummer 9. Boni.

Phil Ferron en samen met Galaxy en Dancing Tide. Jawel. Wat kan je straks aanvallen? In ieder geval onderweg namelijk de regio nieuws. En natuurlijk ook niet vergeten het weer. En we gaan een artiest gaan we eren. Bonnie Tyler. In de twee hitsbank. Maar voordat het zover is, is deze toch van Marco Borsato. En jawel, je zit op rozen. Hier. Op Radio 80. In Typisch 80.

0: Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door werkzaamheden 2 rijstroken dicht bij Roelofarendsveen, 4 kilometer file. De afsluitdijk vanuit Friesland, 3 kilometer file, 10 minuten vertraging bij Den Hoeven. En op de A27 Utrecht-Almere bij Huizen, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Dijk en Waard wil miljoenen investeren in het vernieuwd stadshart van Heerhugo Waard. Dat heeft het college van Dijk en Waard aangekondigd. Het centrumgebied rondom Middenwaard moet levendiger en afwisselender worden. De gemeente spreekt de ambitie uit om zo'n 1500 woningen aan het gebied toe te voegen. Het college omschrijft de herontwikkeling van het stadshart als een project waar heel Dijk en Waard profijt van heeft. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak ondertekend om de gutto beter te beschermen. Dat deed Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor gutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De Alkmaarse fractie van het CDA heeft raadsvragen gesteld over het hittebeleid in de gemeente. Tijdens hittegolven kunnen overheden maatregelen nemen om inwoners te beschermen. Alkmaar nam tijdens de hittegolf in juni de beslissing om de kaasmarkt af te gelasten. Het CDA vraagt naar aanleiding daarvan om een uitgewerkt hitteprotocol. Daarin zou Alkmaar ook koelteplekken kunnen aanwijzen voor mensen die de hitte willen ontwijken. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van de rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming op de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook een Alkmaar behoefte aan en zou de gemeente moeten meedoen aan deze regeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Ja, 3 minuten zelf de klok van 11:30 alweer. Wat gaat het weer eigenlijk doen voor vandaag? Vanochtend begint in het noorden en midden van het land met lage bewolking en lokaal ook mist. De mist trekt eigenlijk in de loop van de ochtend en zal ook een lage bewolking geleidelijk verdwijnen. Bij een matige noordoosten en noordenwind liggen de maxima vanmiddag tussen de 25 tot 1.

Meer muziek in het weekend. Zaterdag van 10 tot 12. Van 10 tot 12. Radio 80. Radio 80. Typisch 80. De 2-2-2-hitsbank. 2-hitsbank.

0: eigenlijk heet ze Gayna Hopkins. Artiestenaam Bonnie Tyler. Even een knobbeltje op de stembanden laten verwijderen. Tegen doktersadvies in, toch weer gaan zingen. Toen heeft ze deze ruige, rauwe stem eraan over. Ze dacht van einde carrière, maar niets als minder. Want de uit Wales afkomstige zangeres met een rauwe stemgeluid. Eind jaren 70, begin jaren 80. Een aantal grote hits gescoord. Lost in France, It's a Hard Age. Duet met Shakin' Stevens. Rocking, Good Way. En ja, Totally Eclipse of the Heart. En we draaien hem ook namelijk... It's a Hard Age. Oh, heerlijk. Om dat weer terug te horen. In 1953 ziet Gayna Hopkins, al wel nu bekend als Bonnie Tyler, het levenslicht in, ja... Wat zag ze dan? Ze groeide op eigenlijk met de artiesten als Tina Turner, Janice Joplin, wie Taylor als haar grote voorbeelden noemt. Op haar 17e jaar wordt Hopkins tweede in een zangwedstrijd dankzij een vertolking van Those Were the Days. Inderdaad, van Mary Hopkins. Hoe klonk dat ook alweer? Once upon a time, there was a tavern. Ja, klein stukje dan hoor. Nou, inderdaad hè. Dan hoor je het ook weer van dat je... Oh, dat was hem. Ja, ja, ja. Ja, we draaien hem in de tweede zwank. We eerden haar even. Heerlijk. Om dat weer eens terug te horen. Twee van die mooie hits van der Bonnie Tyler. In de twee hitsbank.
1: Te amo, I'm crazy for you.

de drie achter elkaar. De eerste was van Alexia en Tiamo. En daarna Shania Twain en That Don't Impress Me Much. En dit is Paul Young en Come Back and Stay. Heerlijk, in typisch 80. Het zit er weer op, deze editie weer van typisch 80 voor deze zaterdag. We gaan afsluiten met de 80s Dance Classic. Gloria Gaynor en I Will Survive. Ik zou zeggen tot volgende.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dat het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Ja. Your Embarrassment van Madness. Nou, het gaat weer voor geen meter. We zijn weer meteen weer heel slecht begonnen. Want er waren weer meer Duitsers dan ik dacht hier. Godsamme. Moet je weer helemaal gaan omrijden. En vreselijk. Er moet hier gewoon een plaats gereserveerd worden voor mij. Dat vind ik. We gaan gewoon een mooie platenshow, jongens. Ik.

can't get enough of your love. Welkom bij de mooie platenshow. We zijn live op TikTok. Alleen, ik weet mijn god, ik zie mezelf niet meer. Ik had een spiegel mee moeten nemen. Dan kan ik ook naar mezelf kijken natuurlijk. Welkom bij de live. Ik weet niet hoe ik eruit zie. Mijn haar zit misschien niet goed of wat dan ook. Maar ik kan mezelf niet terugzien. Dat is heel frustrerend. Dus mensen die zeggen van ja, nou, dat moet je zus en zo doen. Hartstikke leuk. En heb je al vakantie? Verveel je je dood? Ik verveel me nu al. Ja, ik heb een hekel aan die zomervakantieperiode. Ik vind het heerlijk om gewoon wat te doen en ondertussen af en toe te ontspannen.

Ja, ik doe mezelf wel verdriet door allemaal korte nummers te nemen. Want ja, ik was te laat natuurlijk weer net of net op tijd, kun je ook zeggen. Maar in Faithful met Summer Nights, want er waren weer te veel Duitsers hier in de buurt. Ja, trouwens ook heel veel Nederlanders. Denk ik, het is een beetje bewolkt, hallo. Ja, maar leuk. De mooie platenshow tot 2 uur. Met Kayak en Periscope Live. RTV80.nl, Starlight Earth.

Ja, de mooie platenshow met Kajak Periscope Live. Nou, ik krijg net van mijn dochter te horen dat ze me niet zien. Ja, ik weet ook niet hoe dat kan. Ik ga het straks even bekijken, want ja, ik moet ook nog gewoon een programma draaien natuurlijk. Het is Kensington and War.

even zijn. Want dat is altijd als je weer eens heel snel moet opstarten omdat je geen parkeerplek kon vinden. En dan is het al over 12, dan is het nieuws al begonnen. En dan start je TikTok op en dat gaat dan weer niet goed. Dan zit je, mijn dochter zei, je bent niet eens te zien. Nou, dat is nu verholpen als het goed is. Iedereen kan me zien. Iedereen kan me zien. Ja, oké, even ja, duimpje omhoog of zo. Ja, goed, Kensington met War. We gaan het even rustig aan doen, want de mooie platenshow omvat heel veel verschillende stijlen muziek. Van uptempo tot rustig. Van soul, new wave, punk naar dit. Lou Reed met Walk on the Wild Side. En we verwennen je tot 2 uur met mooie muziek. Wil je ook wat horen? Laat het me weten.

Lake.

Ja, de Heat is on, hoor. Ja, ja, nou, het is nu een beetje cool eigenlijk, hè. Het is, dat valt eigenlijk wel weer een beetje tegen. Om het zo maar te zeggen. Agnetha Velskok natuurlijk van ABBA. En de Heat is on, de volgende artiest dient zich alweer aan.

komen nu om al die... Dankjewel met de piano. Kan die piano weg? Ja, dankjewel. Ik ben ook de hele zomer nu bezig met het maken van online modules. Dan ben je in je eentje een film aan het maken. Nou is het natuurlijk niet zo spannend als een speelfilm. Maar toch mis je heel veel crewleden. Van mensen die eventjes checken of het licht goed is. Of het geluid goed is, of je wel goed in beeld bent. Of je als je aan het praten bent, of je het ruisen van de microfoon hoort, of de kabeltjes. Het is verschrikkelijk. Het is een zware opgave, vind ik. Ik hoop dat het nog makkelijker gaat, maar het valt niet mee. Het valt niet mee. Maar goed, ik heb de hele zomervakantie, dus ja. Hier zijn de Killers met Human. I did

Ik nog zo goed heugen, van dat hij in het zwembad werd geduwd en dan uiteindelijk door een Jamaicaanse mooie schone werd ontvoerd. En dat vonden die mannen natuurlijk helemaal niet leuk. Ik kan het me nu nog niet voorstellen, en in deze tijd helemaal niet, datgene wat Annie Lennox zingt, Eurythmics, The Miracle of Love.

Ja, dat is leuk. Nou, dan doen we hier maar dan. Jongens, jongens, jongens, jongens. Ik heb hier een ruis. En dat terwijl ik net aan het eten ben. Even kijken hoor. Ja, ja, dan doen we hem zo. Ook niet. Ik weet niet. Oh, dat is gewoon. Oh, vandaar natuurlijk. Het zit gewoon in de opname. Nou. Huh? Wacht even hoor. Er gebeurt hier iets heel raars. Ja. Nou. Hier doet hij het wel. Fijn, jongen.

de Orleans Sorgenstrom Maneuvers in the Dark. Ik zit er zo slecht in op dit moment dat ik heb besloten om de mooie platenshow in te korten tot 1 uur. Ik ga eruit. Ik kies voor mezelf. Mooi is dat, hè? Ja. Volgende week is er weer een dag, zullen we maar zeggen. Misschien heb ik ook wel een sabbatical nodig, dat weet ik ook niet. Dat hebben we allemaal nodig, hè, op z'n tijd. Jean-Michel Jarre, Oxygen Part 6. Veel plezier met de rest van het team en misschien tot volgende week.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakt schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten door wegwerkzaamheden. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Verder file op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen sta je ook 10 minuten in de file. Dat komt door de afgesloten A1. En tot zo.

start to

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 6 kilometer file. De vertraging is ruim 10 minuten. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 ook 10 minuten vertraging. A7 Heerenveen-Horen bij de afsluitdijk richting Noord-Holland ook een kwartier op onthoud. Door een ongeluk staat er ook file op de A9 nu, Diemen-Alkmaar. Bij Aalsmeer is de vertraging 10 minuten. En verderop bij Haarlem is de vertraging zelfs een uur vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp. Daar is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er wordt op veel plaatsen aan de weg gewerkt. Daardoor vielen op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelevaansveen is de vertraging een kwartier. En verder heb je ook nog 5 minuten vertraging op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Amstelveen Stadshart. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: IBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto. Maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Amsterdam-Den Haag door werkzaamheden tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Een kwartier vertraging in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat bij Roelevarensveen een file van 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag

0: een offerte aan? Of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Goedemorgen. Hey, goedenavond, het is 6:04. En dat wil dan zeggen 2 uur lang. Verzoekjes en groetjes en weet ik allemaal nogal meer. Uit de discotheekentijdperk. Nou, dan heb ik het in 1 keer goed samengevat. Helaas de afgelopen 2 uur geen Robin, maar binnenkort gaat dat allemaal veranderen. Oh. En dat belooft wat te worden. Al met al, wat hebben wij allemaal vanavond? Nou, eigenlijk te veel om op te noemen, maar dat is algemeen bekend. We gaan in ieder geval naar Brenje, naar Australië. We gaan naar Casey en de Sunshine Band, Chic, Donna Summer en... En dat zijn allemaal verzoekjes die binnengekomen zijn de afgelopen week. En het meest bizarre eigenlijk... had ik eigenlijk niet aanzien komen... was deze. Adam Lambert en Ghost Town. Maar we gaan knallen.

0: Ghost Town.
1: Blijft gewoon een heerlijk nummer. Adam Lambert en Ghost Town. We zijn in ieder geval begonnen. En dat wil zeggen, en als dit dan een teken is...

We kunnen er altijd heel kort en krachtig over zijn. Wat een diva is dat. Donna Summer. And she works hard for the money. En je hoort het allemaal op jouw lokale radio op RTV 80. Deze hoef ik natuurlijk niet aan te kondigen. Want dit is natuurlijk Rufus Chaka Khan. Even de film. Breakdance.

Echt typisch een plaat die nooit gaat vervelen. Althans, dat is mijn beleving. Als je luistert naar Roof Shakkaan. En ook al die nummers die ze samen gemaakt hebben. Dat staat als een paal boven water. 1, 2, 3.

En dan zijn we helaas alweer aangekomen aan het laatste nummer voor de noodzakelijke onderbreking voor de reclame en het regionale nieuws. Maar ga niet weg, we zijn daarna weer lekker bij je terug.

0: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is iemand in het water terechtgekomen bij het Waagplein in Alkmaar. Hulpdiensten kwamen daarna massaal in actie en de brandweer haalde de man uit het water. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe de man in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of er alcohol of drugs een rol hebben gespeeld. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De bouw van de wijk Doesenburg in de oostrand van Noord- en Zuid-Schouwoude start nog dit jaar. Maar er zijn wel problemen. Er is mogelijk niet op tijd stroom door netcongestie en Woonwaard neemt 80 sociale huurwoningen niet af. Die woningen worden nu misschien zorgwoningen. Verder vallen 8 huizen aan de zuidzijde binnen de geurcirkel van een pluimveehouder. En ook is de waterhuishouding om Doesenburg heen nog een vraagstuk. Het Alkmaarse CDA heeft de raadsvragen gesteld over het hittebeleid in de gemeente. Tijdens hittegolven kunnen lokale overheden maatregelen nemen om inwoners te beschermen. Alkmaar nam tijdens de hittegolf in juni bijvoorbeeld de beslissing om de kaasmarkt af te gelasten. Het CDA vraagt naar aanleiding daarvan om een verder uitgewerkt hitteprotocol. Daarin zou Alkmaar ook koelteplekken kunnen aanwijzen voor mensen die de hitte willen ontwijken. Dijk en Waard wil miljoenen investeren in een vernieuwd stadshart van Herugewaard. Dat heeft het college van Dijk en Waard aangekondigd. Het centrumgebied rondom Middenwaard moet levendiger en afwisselender worden. De gemeente spreekt de ambitie uit om zo'n 1500 woningen aan het gebied toe te voegen. Het college omschrijft de herontwikkeling van het stadshart als een project waar heel Dijk en Waard profijt van heeft. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Hi! This is...
6: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Ton Alberda.
1: En dan ben ik dus, en laten we heel reëel zijn, wij proberen altijd de platen helemaal te draaien. Lukt niet altijd, maar we gaan wel ons uiterste best doen om aan jullie verzoekjes te voldoen. Zo kwam er vanochtend ook een verzoekje binnen. Die zei van, Ton, jij draait af en toe, let wel, af en toe Stars on 45. Ja, maar weet je dat de Rolling Stones een nieuwe plaat aan het maken zijn en die ook aan uitbrengen zijn? Dan moet je deze een keer luisteren. En toen stuurde hij mij een faaltje. Toen zei ik, en ik was echt van, wauw. Ik had hem al, maar ik wil hem toch jullie ook even laten horen. The Rolling Stones on 45.

Zo zie je maar weer, Starzone 45, die was van verschillende sisters en weet ik allemaal nog wel meer wat voor uitvoeringen ze hebben. Je hebt heel vaak gehoord al bij mij, Stevie Wonder. Maar de Rolling Stones, ik had hem al op plaat, maar ja, eigenlijk nooit gedraaid. Hun komen ook met een nieuw album. Yeah. U2. En dat kun je ook binnenkort horen.

Het is al enkele jaren stil rondom U2. Maar ze komen binnenkort met een nieuw album. En ja, ik kan maar zo zeggen. Je hebt hier in ieder geval al een oudje van Desire op Radio 80 in jouw ultieme voorprogramma gehoord. Dit is Bobby Orlando. Discothekenmuziek van een hoog level. Oftewel Studio 57. Op en top. Disco van het hoogste niveau.

Bobby Orlando en Studio 57. En laten we heel reëel zijn. Als je een beetje bekend bent in de discothekenwereld, dan weet je ook wie dat er een hele dikke vinger in de pap had. Inderdaad, Ben Librand. En zo waren er meer van die grote die in de discothekenwereld rondreisden. Zoals dat Ben Librand nou nog steeds doet. Dit is alweer de laatste van dit uur. Heel reëel gezegd. Want zometeen gaan we eruit voor de reclame, journaal en weer reclame. En dan zijn we weer terug bij je met nog een uur. Met hele goede muziek.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Het vorige uur ook al. Als je hem nu pas inschakelt, dan heb je een heel uur gemist. Met heel veel diverse aan muziek. Zo, we krijgen... net weer, dat is het leuke van een interactieve show. We hebben een chatroom en daar kun je gewoon aan deelnemen. Dat kost niks. Deze is in Brabant. Ja, het is gewoon gratis, weet je wel. Daar kunnen gewoon aan deelnemen en dan kunnen praten over muziek en verzoekjes en weet ik allemaal nog meer. Dus dan kun je allemaal daarin kwijt. En dat zal niet zo wezen als ik dan zeg van, hey, er komen er weer wat bij. Dus... Nou ja, ik krijg zo meteen, Sven die heeft mij... van zijn programma, ja, want die begint weer op de eerste hè, van de volgende maand. Let op, hè, blijf erop letten. Dan is hij er weer helemaal hersteld als goud van oud. Maar die overlaat mij nou met verzoekjes die hij gekregen heeft. En hij is naar een concert geweest, schijnbaar. Hij zegt van, Ton, je moet hier maar even draaien. Nou, ik moet even zoeken, joh. Komt helemaal goed. Al met al, laten we maar snel beginnen. Want ja, een uur is zo voorbij, want het is alweer 7:05 om precies te zijn. En dit was ook een verzoekje van het vorige uur. En natuurlijk is dit Earth, Wind & Fire. Saturday night. Want daar gaat het allemaal om. Het ultieme voorprogramma van jou. Stap

Er zijn natuurlijk altijd verschillende vormen van feestjes die mogelijk zijn. En ja, Sven die stuurde mij deze plaat op. En die zei van, ja, moet ik hem nou draaien of niet? Nou ja, weet je wat we doen? We doen het gewoon en dan kijken we wel wat eruit, wat voor reacties dat jullie geven. Het is maar 2,5 minuten.

ik moet eerlijk zeggen, het valt me niet helemaal tegen. Het valt een beetje in de categorie van dit. Maar dat gaat dan wel echt over disco. Maar ze reizen toen rond door het land en je kunt erheen. Dit is Noodweer in de disco.

But it can... Disco. Ah, fijn. Ik hoop dat jullie je hebben vermaakt. Ook jij, Anne. Neem me nog even mee. Disco.

een fantastische nachtrust. En als je niet gaat slapen, dan ga je natuurlijk wel wat anders doen. Je weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blokkenpiloten. En maar hopen

Ah, heerlijk die muziek. Wacko Jacko. Michael Jackson. Wannabe started something. Oftewel, maar appelsap. Hey, ze kregen zojuist een verzoekje van Vicky Sue Robinson. And turn the beat around. En ik moest zoeken. Ik begin nog te zweten hier op mijn zolderkamer. Want dan met alles bij elkaar te zoeken. Dus. Maar dit is het origineel. Van Vanille. Turn the beat around. Ah, heerlijk is dat. Oude tijden, hè, leven.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag is iemand in het water terechtgekomen bij het Waagplein in Alkmaar. Hulpdiensten kwamen daarna massaal in actie en de brandweer haalde de man uit het water. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe de man in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of er alcohol of drugs een rol hebben gespeeld. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het ingestelde cameratoezicht op het Spiegelplein in de Alkmaarse wijk over die wordt verlekt. Omwonenden hebben daar te maken met geluidsoverlast, bedreigingen, intimidatie en vernielingen. Sinds de camera er hangt is het er wel rustiger, maar de mensen voelen zich er nog niet echt veilig. Onder andere door een incident waar nu een strafrechtelijk onderzoek naar is ingesteld. Het cameratoezicht op het Spiegelplein is daarom voorlopig met 5 weken verlengd. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak bekrachtigd om de grutto beter te beschermen. Dat doet Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor grutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De Alkmaarse binnenstad krijgt een nieuwe centrummanager. Winkeliersvereniging Het Bolwerk heeft afscheid genomen van de huidige centrummanager die 1,5 jaar geleden aantrad. Volgens de vereniging was Karin Kalverboer niet de aangewezen persoon voor de ambities die er zijn voor de Alkmaarse binnenstad. Het einde van het contract van de centrummanager zou in goed overleg zijn bepaald. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Hi! This is...
5: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Ton Alberda.
1: En dan ben ik dus en we gaan heel kort en krachtig zijn. Elke week doe ik weer hetzelfde. Ja, inderdaad. Want je weet wat er nu gaat gebeuren, toch? Want we hebben weer een nummertje gevonden. Althans, de mensen die zeggen van... Hey Ton, je draait veel te weinig reggae. Nou, dan ga ik nu even verandering inbrengen. Met de volgende plaat die we deze week uitgelicht hebben. De plaat is uitgebracht op 5 april 1988. Opgenomen in New York City. Bij de Sigma Sound Studios. Degene is een reggae natuurlijk. Het is opgenomen door een kinderbandje. En dat kinderbandje is samengesteld uit kinderen van Bob en Rita Marley. En dan hebben we het natuurlijk over Ziggy, Stephanie en Sharon en Celida. Ze vormden samen een hele leuke groep. Althans, ik denk een hele leuke groep. In 88 hadden ze dan ook 2 hitjes. En eentje ervan ga je zo meteen horen.

heerlijk, die plaat. Ziggy Marley, de zoon van Bob. En ja, met de Melody Makers. En dat is dan ook van Rita Marley en zo. Dat hoort allemaal bij elkaar, zullen we dan maar zeggen. Zo kreeg ik, eigenlijk halverwege de week kreeg ik een beeldje binnen. Dat zei ik van, Ton, jij eindigt bijna elke keer met mijn verzoekje. Jouw uitzending. Maar je draait hem bijna nooit helemaal. Nou, het is nog niet het einde van de uitzending. Dus bij deze. Dan ga je hem ook echt helemaal horen. Sharon. Let the music play. De origineel 12 inch. En dat allemaal op jouw Radio 80. Helemaal. Van A tot Z.

Maar ja, helaas, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En een tijd van gaan is nu ja, helaas bijna gekomen. Maar geen nood, zometeen hoef je de radio natuurlijk niet uit te zetten. Je zult nog 2 weken moeten wachten op een nieuwe chaotica. Maar tot die tijd zenden wij gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week uit met de beste muziekmix. Dus je hoeft echt niet zonder RTV 80 of jouw Radio 80 te zitten. En één geruststelling, volgende week, zelfde tijd, zelfde zender, ben ik er ook weer. Zaterdagavond, 6 uur. Met een nieuwe Classic Dance Party, speciaal voor jullie. Je kunt nu al een berichtje sturen van het feit van... die plaat heb ik al heel lang niet meer gehoord. Nou, dat is geen probleem. Stuur het naar RTV 80. Of zoek mij even via de social media op. De Classic Dance Party. En stuur dan een berichtje met jouw verzoekje. Want dan zit hij misschien volgende week al in de uitzending. Je weet het maar nooit. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en zeer zeker tot volgende week. Wat mij betreft, we gooien de deur heel hard dicht met Young Born and People. Weliswaar niet helemaal, maar een stukje ervan. Totdat het journaal en de reclames beginnen. Wat mij betreft, tot volgende week.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 360 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Na gedeeltelijke sloop is de vernieuwbouw bij Hogeschool in Holland Alkmaar formeel gestart. Tijdens een korte ceremonie is een speciale plaquette onthuld die later zal worden geplaatst. De campus aan de Bergweg moet een zogenaamde sticky campus worden. Een bruisende ontmoetingsplek waar mensen zich thuis voelen en waardoor ze blijven plakken. De vernieuwbouw van het hoofdgebouw is de eerste stap. Daarna worden twee nieuwe vleugels gebouwd. De bouw van de wijk Doesenburg in de oostrand van Noord- en Zuid-Schouwoude start nog dit jaar. Maar er zijn wel problemen. Er is mogelijk niet op tijd stroom door netcongestie en Woonwaard neemt 80 sociale huurwoningen niet af. Die woningen worden nu misschien zorgwoningen. Verder vallen 8 huizen aan de zuidzijde binnen de geurcirkel van een pluimveehouder. En ook is de waterhuishouding om Doesenburg heen nog een vraagstuk. In de zaak van de reeks gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland heeft het Openbaar Ministerie nog geen beslissing genomen over het uitbetalen van het tipgeld. 5 jaar geleden stelde justitie 65.000 euro beloning in het vooruitzicht voor gouden tips. Afgelopen week werden de hoofdverdachten definitief veroordeeld. Justitie laat aan Streekstad Centraal weten dat eind september bekend wordt of het tipgeld geheel of gedeeltelijk wordt uitgekeerd. Te voorkomen dat het buitencentrum Schorrelse Duinen op 1 januari 2027 de deuren dicht doet, is een stichting opgericht door bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zij willen samen onderzoeken hoe het bezoekerscentrum ook na dit jaar open kan blijven. In september volgt een brede bijeenkomst om plannen voor de toekomst uit te werken. Het buitencentrum moet dicht omdat het geen kernactiviteit is van Staatsbosbeheer. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer?

0: Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag is iemand in het water terechtgekomen bij het Waagplein in Alkmaar. Hulpdiensten kwamen daarna massaal in actie en de brandweer haalde de man uit het water. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe de man in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of er alcohol of drugs een rol hebben gespeeld. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De bouw van de wijk Doesenburg in de Oostrand van Noord- en Zuid-Schouwoude start nog dit jaar. Maar er zijn wel problemen. Er is mogelijk niet op tijd stroom door netcongestie en Woonwaard neemt 80 sociale huurwoningen niet af. Die woningen worden nu misschien zorgwoningen. Verder vallen 8 huizen aan de zuidzijde binnen de geurcirkel van een pluimveehouder. En ook is de waterhuishouding om Doesenburg heen nog een vraagstuk. Het Alkmaarse CDA heeft de raadsvragen gesteld over het hittebeleid in de gemeente. Tijdens hittegolven kunnen lokale overheden maatregelen nemen om inwoners te beschermen. Alkmaar nam tijdens de hittegolf in juni bijvoorbeeld de beslissing om de kaasmarkt af te gelasten. Het CDA vraagt naar aanleiding daarvan om een verder uitgewerkt hitteprotocol. Daarin zou Alkmaar ook koelteplekken kunnen aanwijzen voor mensen die de hitte willen ontwijken. Dijk en Waard wil miljoenen investeren in een vernieuwd stadshart van Herugewaard. Dat heeft het college van Dijk en Waard aangekondigd. Het centrumgebied rondom Middenwaard moet levendiger en afwisselender worden. De gemeente spreekt de ambitie uit om zo'n 1500 woningen aan het gebied toe te voegen. Het college omschrijft de herontwikkeling van het stadshart als een project waar heel Dijk en Waard profijt van heeft. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leidden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar twee keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Concert.

0: Live in concert.
1: Live in concert. Live in concert. Concert.
2: Ja, en als je ons echt al langer dan 3 jaar kent, dan moet je dit nummer ook kennen.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag is iemand in het water terechtgekomen bij het Waagplein in Alkmaar. Hulpdiensten kwamen daarna massaal in actie en de brandweer haalde de man uit het water. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe de man in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of er alcohol of drugs een rol hebben gespeeld. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het ingestelde cameratoezicht op het Spiegelplein in de Alkmaarse wijk over die wordt verlekt. Omwonenden hebben daar te maken met geluidsoverlast, bedreigingen, intimidatie en vernielingen. Sinds de camera er hangt is het er wel rustiger, maar de mensen voelen zich er nog niet echt veilig. Onder andere door een incident waar nu een strafrechtelijk onderzoek naar is ingesteld. Het cameratoezicht op het Spiegelplein is daarom voorlopig met 5 weken verlengd. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak bekrachtigd om de grutto beter te beschermen. Dat doet Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor grutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De Alkmaarse binnenstad krijgt een nieuwe centrummanager. Winkeliersvereniging Het Bolwerk heeft afscheid genomen van de huidige centrummanager die 1,5 jaar geleden aantrad. Volgens de vereniging was Karin Kalverboer niet de aangewezen persoon voor de ambities die er zijn voor de Alkmaarse binnenstad. Het einde van het contract van de centrummanager zou in goed overleg zijn bepaald. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Je vroeger zelf om.
7: This is what you wanted, this is what you're gonna get!
6: Live in concert.
8: Live in concert. Live in concert. Concert.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchová. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet